En dan sê 9.6 FM stereo, lekker nommerkie die, Glass Tiger, Don't Forget Me When I'm Gone, die straight is ook al gewees met Sultans of Swing. Daar sê, goeiemiddag Valdroek, lekker om saam hier te keier op hierdie dinsdagmiddag, ja, dis Overdrive, moeilijk gemaakt dier Gelmar, die trotse borg van Overdrive, maandag tot vrijdag 3 tot 6. Ja, daar sê, hoop julle het een wonderlijke dag gehad, lekker weer en al die lekker dinge, baie van julle het geld gekry, julle het geld in die sak, julle is gelukkig. Maar nou ja, daar sê, kom ons kyk gauw een bykie wat leen wacht in hierdie eerste ronde van Overdrive tot en met 4 uur toe vanmiddag. Ons het weer een nostalgische treffer wat ek vandag vir julle gaan draai, ons gaan hom nou nou vir julle deurgee. Dan het ons ook hier weer wat op pad is, net soos kyn voor 3:30 vanmiddag, net aan die ander kant van 3:30 is het weer die geluid wat ons vir julle gaan draai. Interessante geluid vandag, moet het nie misloop nie. Ons gaan kyk hoe julle vaar met die geluid is op pad, so binnen die volgende 15 of wat minute. Toen daarvoor sal ek het weer vir julle deurgee en dan miskien een leidraad of twee, ons sal nou sien hoe loop die dinge. En dan 10 voor gaan ons oor na die antwoorde toe. Om 4 uur vanmiddag is het weer tyd vir jou Afrikaanse nuus en sport. En onthou as julle op die pad is, ry asseblief versigtig, wees geduldig, wees bedag en kom veilig by jou bestemming aan. As daar probleme is 062-344-5545. Alright, let me first up tell you, MSC Cruises welcome MSC Armonia to South African shores for the first time this cruise season, and that's with incredible offers available. There is something for every occasion, so whether it's a romantic escape with your partner, or a family holiday, or a memorable getaway with friends, your cruise fare includes accommodation, dining, entertainment, and so much more. So bring everything, of course, together with in one seamless holiday. So there we go. One cruise, multiple experiences, something for everyone. And you can also discover our latest exceptional cruise offers at msccruises.co.za, or you can call us 011-844-6073. Secure your booking with just a 3,000 rand deposit. So there we go. Sounds nice, doesn't it? Of course it does. Right, this is for your nostalgie, so treffer.

0: Dat is 9.6, Wilma van hier een alternatief verlief. Als hij jouw Afrikaanse treffers net hier zo op, je valdrukse nummer 1 is 9.6 FM Stereo. Dit is dinsdagmiddag lekker om samen te wees hier op Overdrive. En het is moeilijk gemaakt door Kelmar. Nou ja, ons gaan vannacht gauw kijken wat aangaan met die weer. Jouw Afrikaanse nieuwshoofdtrek is op pad, dan ook jouw financiële nieuws. Maar vereerst, kom ons gaan loer en kijken een beetje wat aangaan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Goed dan, ons gaan sommer in môre se temperature weer inspringen, is nou môre dinsdag, woensdag, excuse toch, 26 is jou maximum temperature gedeelde bewolk, daar is so 10% kans vir reën, wat ons kan verwag môre, en dan weer 10% vir donderdag, met een maximum temperature van 23 graden Celsius, en dan vrijdag is het nog so 1 graad koeler op 22, maar het gaan een prachtige sonskyndag wees, as ek net so vinnig hou die naweek in door saterdag en sondag, 22 en 24 is jou maximum temperature onderscheidelik.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Geniet die dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands project by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9 uur. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op Braaidag!
7: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the pest management specialists today on 016-423-5172 or visit www.voltpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
8: Hoofnuus hier die uur. Die EFF is bekommerd dat virtuele sit-in die DISA se mosie van wantroue kan beïnvloed. Die ANC verwerp beweringe dat Mchunu beïnvloed is oor die ontbinding van die politieke moorde taakspan en minister Kubayi sê georganiseerde misdaad is 'n nasionale probleem. Ek is Rita Potgieter. Goeiemiddag.
9: This year, the Security Mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervel Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
10: In jou middag finansiële verslag. Prime Loan sê Suid-Afrikaners moet veilig leen. Dit volg op statistieke wat 'n toename toon in die aantal werkende Suid-Afrikaners wat geld van onwettige leners leen. Prime Loan sê die land moet vanjaar sy geld slim weekinitiatief gebruik om finansiële opvoeding te bevorder. Die uitvoerende beampte van Prime Loans, Nita Morgan, sê die publiek moet veilige leningsopsies hê. Die rand het vir die eerste keer in byna 6 maande tot onder R16 teenoor die Amerikaanse dollar versterk. Die geldeenheid het R15.99 bereik, voordat het vinnig teruggekeer het na ongeveer R16. Investec's hoofekonoom Annabel Bishop sê die sterke rand weerspeel verhoogde beleggersvertroue in Suid-Afrika, geld deur 'n swakker Amerikaanse dollar en toenemende buitelandse belangstelling in Suid-Afrikaanse skuld. Sy sê beleggers het verlede week sowat R21 miljard in Suid-Afrikaanse skuld gekoop, Egypte, wat die jaar tot datum syfer op 63,7 miljard rand te staan bring. Bishop voeg by die rand en plaaslike effekte mark het groter stabiliteit getoon, ondanks wereldwye ekonomiese skokke. Suid-Afrikaanse motoriste ondervind hernieuwde druk by die pompe nadat die herstel van petrolpryse in Augustus skerp omgekeer het. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon 'n onderverhaling van ongeveer 99 cent per liter, amper terug na die 1 rand wat aan die begin van die maand aangeteken is. Die ommekeer volg 'n bestyging in internasionale oliepryse tot ongeveer 95 Amerikaanse dollar per vat nadat die Verenigde State met verdere sanksies teen Iran gedreig het. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,01% af en staan op 116.704 punte en die top 40 staan op 109.419 punte en 0,03% toename. Valitas, die rand verhandel teen R15,99 teen die dollar, R18,65 teen die euro en R21,80 teen die pond. Een bitcoin kos $79,373, 16. Kommoditeite, goud het afgeneem met 0,31% en staan op $4,637,55 per fyn ons. Platinum staan op $1,856 per fyn ons, 'n 1,42% afname en Brent olie het met 1,60% afgeneem en verhandel teen $89,51 per vat. En ten slotte wereldmarkte. Dow Jones is 0,26% op 53,417 punte. Die Hang Seng staan op 25,500 punte, 'n 0,05% toename. En die Nikkei is 0,21% sterker en staan op 65,877 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tafrinagin Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tafrinagin Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: Alright, so daar sê, kom ons gaan gauw oor na Ken Jy Musiek. Dit is waar ek vir jou een stikkie van een liekie gaan draai, jy gaan luister en dan gaan jy vir my sê wat die naam van die liekie is. Dit is so makkelijk soos dit. Alright, here we go. It's an old absolute classic from way back. I want to know what the name of the song is. Have a listen to the song and please let me know. Here we go.

0: Damlin Wessels, hier op 90.6 en 906 TV. Dit was Zayn se versoek vir jou playlist takeover. Magda sê, goeienaand Chris Marie, hoop dit gaan goed. Dit gaan baie goed, dankie Magda. Speel asblief Nickelback se Gotta Be Somebody en dalk Dolly Parton ook asblief, dankie, so hartseer sy's dood. Ja Magda, ek kon dit ook nie glo nie, maar hier is jou liedjies.
1: Die Vibe is nou sigbaar, 90.6 en 906 TV.